0: live bij Radio Dendria.
1: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En

0: Rhododendrium. Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.

0: dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
3: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits polizeibekannt is en dem islamistischen milieu zugerechnet wird.
2: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartaanrijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan nog regenen. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
1: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Yuppie! Van Apero Beats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, Zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
3: De eerste rit van de tweedaagse Het Gouden Wiel Vianen voor Juniores U19 is volledig uitgedraaid op een triomf voor Onder Ons Parike. De ploeg kleurde het volledige podium van de openingsetappe. Marijn Bossaert won de eerste rit en nam zo de leiding in het klassement. Teamgenoten Stan Vernaaien en Lars Willems maakten het succes compleet, met respectievelijk een tweede en derde plaats. Vandaag staat de tweede en beslissende etappe op het programma. Daar wordt uitgemaakt wie zich tot eindwinnaar van de tweedaagse Het Gouden Wiel Vianen mag kronen. In Schendelbeke zetten het Uniek en B-Band volop in op de circulaire economie. Het Uniek verwerkt afgedankte stoffen tot nieuwe producten en biedt tegelijk werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. B-Band geeft gebruikte fietsbinnenbanden een tweede leven, als onder meer tassen, riemen en portefeuilles. Beide initiatieven tonen hoe afval kan uitgroeien tot een waardevolle grondstof en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

0: Succes, Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Messines. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Radio Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, De Gerardsbergen. Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
4: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits polizeibekannt is en dem islamistischen milieu zugerechnet wird.
3: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaart aan de rijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. Bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Racekans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
2: Dit is Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Daft Punk en Pharrell Williams, Get Lucky. En onze Renata, zo vrolijk, die was vannacht ook redelijk lucky, denk ik.
1: Ja, een hele goede morgen. Van harte welkom bij Dendria. En wij zijn vandaag live te gast hier in Grimmingen voor Kom op tegen kanker. En dat zeker nog tot 5 uur. Dus als je daar thuis zit en je weet niet wat doen, kom gerust even langs hier voor de zomerkermis van Grimmingen.
0: Renata, you were lucky tonight. Ja, wel, jij was gewoon lucky. Deze lieke, dat is geen toeval. Dat is geen toeval.
1: Ja, ja, maar jij stelde een vraag eigenlijk, hè?
0: Ik doe niet anders, Renata.
1: En gaan ze nog stellen in het Frans ook?
0: Ah, voel je goed? Bah ja, waarom niet?
1: Nee.
0: Oeh, nee.

0: Wind en Albert White. If we could make the world a little better. Wat een hit, Renata.
1: Ja, inderdaad. En ik ben hier even aan het kijken. Mijn gsm die doet hier schaar. Ah, het was dat al zo raar, die.
0: Het ligt voor een keer weer aan mij.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Ah, wel, ik was even aan het kijken wat er allemaal te doen is. Hè. Er is hier al van 7 uur rommelmarkt in Grimmingen. Er zijn ook doorlopend demonstratie van artisanaal smeedwerk. En dan vanaf 8 uur, dan kom je hier komen ontbijten in de parochiezaal van Grimmingen. En dat nog tot 11 uur. En er is ook een aperitiefbar. En niet te vergeten, voor de kinderen zijn er ook heel wat activiteiten te doen. En om 3 uur deze namiddag kaatsing, beker van Vlaanderen. Dus als die mensen daar nog thuis zitten, Björn, wat moet je dan zeggen?
0: Kom dan allemaal een keer naar hier. En als het niet voor de kaatsing is, je kunt hier pasta eten. We staan aan een hamburgerkraam, ik heb een smaltenbollenkraam gezien. En we verkopen snoep, die hebben we ook mee.
1: Ja, voor 5 euro kan je Radio Dendria steunen. En wij zijn u eeuwig dankbaar daarvoor. Dus nu zonder woorden.

0: DJ Bobo en deze party. En er was hier party op vrijdag en ook gisteren hier in Grimmingen.
1: Ah, maar we gaan dat vandaag ook doen, hè. Wat gaan we doen, hè?
0: Ja, ik weet dat niet, hè.
1: Play that funky music.
0: Is het waar?
1: Met Wild Cherry.
0: En ga jij nog een beetje blijven dan vanavond?
1: De Hans aan de Hast moet.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De eerste rit van de tweedaagse Het Gouden Wiel Vianen voor Juniores U19 is volledig uitgedraaid op een triomf voor Onder Ons Parike. De ploeg kleurde het volledige podium van de openingsetappe. Marijn Bossaert won de eerste rit en nam zo de leiding in het klassement. Teamgenoten Stan Vernaaien en Lars Willems maakten het succes compleet, met respectievelijk een tweede en derde plaats. Vandaag staat de tweede en beslissende etappe op het programma. Daar wordt uitgemaakt wie zich tot eindwinnaar van de tweedaagse Het Gouden Wiel Vianen mag kronen. In Schendelbeke zetten het Tuniek en B-Band volop in op de circulaire economie. Tuniek verwerkt afgedankte stoffen tot nieuwe producten en biedt tegelijk werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. B-Band geeft gebruikte fietsbinnenbanden een tweede leven, als onder meer tassen, riemen en portefeuilles. Beide initiatieven tonen hoe afval kan uitgroeien tot een waardevolle grondstof en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

0: is met Alive and Kicking. Ik ben bijna wakker, Renata, nog even.
1: Ja, anders moet je de volgende plaat een beetje gaan proberen van die push-upjes. Wat denkt er?
0: Dat is meer iets voor u, denk ik. Zo nee, sportief? Nee. Ja, kom nee. aan.
1: Ik niet.
0: Jawel, hij kan dat.
1: Nee, dit zijn de freestylers.
0: Tja.
1: Goedemorgen.

0: 20 minuten voor 10 uur. Hier bij Radio Dendria. En ik ben zo... Ja, Björn, ik weet het. Het is goed.
1: Je bent stof aan het afdoen.
0: Ja, ik zie het. En ik dacht van... Ja, en nu moet er reclame komen. Maar nee, het komt nog één liedje. Zeg maar, Björn.
1: Ah, ja, ja, juist.
0: Nog één liedje.
1: Fantastisch. Het is eentje voor ons. Love Grows van Edison Lighthouse.

Carré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: Dat was behoorlijk snel. Ride Like the Wind met Christopher Cross.
1: Ja, ik heb even naar het weerbericht gekeken.
0: Ai.
1: En het ziet er goed uit, hè, Björn?
0: Ja, voor woensdag.
1: Nee, voor vandaag ook.
0: Aha.
1: Want het is gewoon een klein beetje wind.
0: Ja.
1: Ja, een beetje bewolkt.
0: Ja.
1: Maar om 2:00, dan begint de zon te schijnen.
0: Oké, we doen de boeken toe tot straks.
1: En ook om 8:00, ja, dan is het ietsje minder. Want dan kan er zo een paar druppeltjes van.
0: Gaan we frietjes eten.
1: Maar jij eet elke dag frietjes,
0: Björn. Ja, al goed.

0: Renata, je bent gezegend. Je hebt hier de Real Thing naast u staan en Lisa Stansveld die heeft dat mooi bezongen, vond je niet?
1: Ja, ik weet het wel. Ik ben altijd gezegend met u naast mij.
0: Ja, het zal wel zijn.
1: En als ik zo een keer kijk, recht voor mij, dan zien we daar een hele grote file staan. Want die staan allemaal aan te schuiven voor het ontbijt. En dat kan nog tot 11 uur, het lekkere ontbijt hier in Grimmingen, ter gelegenheid van de zomerkermis. En kijk, zie, je bent nooit te jong om te dansen. Dat hebben we hier daarnet al gezien.
0: Hopla.
1: Alhoewel, Toast hier en veel te jong. Yes.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Super meubelen, super keukens en super solden. Nu super solden bij Meubelen Merlin. Merlin te lessines met meer.

0: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
1: We hebben mittlerweile einen mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Es handelt sich um einen Mann, der in Berlin bereits Polizei bekannt ist und dem islamistischen Milieu zugerechnet wird.
0: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartaanrijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
2: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Something en Breakfast at Tiffany's. 9:05. En bij Tiffany's moet je niet gaan ontbijten. Je kan gewoon hier naar Grimmingen komen en dat tot 11:00 voor een lekker ontbijt.
1: Lekker hapje. Ja. We staan stevig in brand met 9000 volt. Renata, waar komt Soos Andalous vandaan?
0: Alsjeblieft.
1: Waar komt de Andalouse saus vandaan voor op uw frietjes?
0: Zeg maar.
1: Ze kennen dat niet in Spanje, hè? Dat is hier uitgevonden, in Vlaams-Brabant, in 1960.

0: Traveling Wilburys. En die gaan naar Thanks van de Lijn, End of the Line.
1: Mm-hmm. Maar het is weer al het begin van een nieuwe lijn, Jan.
0: Ja?
1: Ah ja, we zijn 11 minuten na 10 uur, dus we zijn terug begonnen voor een uurtje. En dat is natuurlijk altijd beter dan goed, hè?

0: En 70's en ja, dat zijn er altijd 7 in een week, zeker.
1: Ik weet dat ik me niet afvraag, wat heeft die 7 dagen aan een stuk gedaan?
0: Ik zou het niet weten, ja.
1: Bad lucky?
0: Mm-hmm.
1: Ik zal me niet omdraaien, moest ik van u zijn.

0: elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De eerste rit van de tweedaagse Het Gouden Wiel Vianen voor Juniores U19 is volledig uitgedraaid op een triomf voor Onder Ons Parike. De ploeg kleurde het volledige podium van de openingsetappe. Marijn Bossaert won de eerste rit en nam zo de leiding in het klassement. Teamgenoten Stan Vernaaien en Lars Willems maakten het succes compleet, met respectievelijk een tweede en derde plaats. Vandaag staat de tweede en beslissende etappe op het programma. Daar wordt uitgemaakt wie zich tot eindwinnaar van de tweedaagse Het Gouden Wiel Vianen mag kronen. In Schendelbeke zetten Het Uniek en B-Band volop in op de circulaire economie. Het Uniek verwerkt afgedankte stoffen tot nieuwe producten en biedt tegelijk werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. B-Band geeft gebruikte fietsbinnenbanden een tweede leven, als onder meer tassen, riemen en portefeuilles. Beide initiatieven tonen hoe afval kan uitgroeien tot een waardevolle grondstof en bijdragen aan een duurzamere toekomst. In 2025 waren bijna 1900 jobstudenten uit Gerardsbergen aan het werk. Samen vulden ze 3159 studentenjobs in. Gemiddeld verdiende een jobstudent €3290 en werkte hij of zij 210 uur. Ook in Gerardsbergen blijft studentenarbeid groeien. Ten opzichte van 2024 steeg het aantal werkende studenten met 1,1%. Volgens de RSZ werken studenten bovendien steeds vaker het hele jaar door en niet alleen tijdens de zomervakantie.

0: Het is eigenlijk nog een goed liedje hè, voor mee te zingen s'morgens. Na na na na. Hè?
1: Ik kan mijn tekst niet onthouden, ik vergeet het altijd.
0: Dacht het al, Gala en Free from Desire.
1: Ja, Renata, ik denk dat ik ga afschrijven, joh. Nee, we gaan dat niet doen. Don't Write Her Off. Zo moest het zijn, dat moest het zijn. Met Gwyn, Clark en Hillman.
0: We zijn nog niet goed wakker, hè, Björn?
1: Nee,

Sing High en Lo Aha. En als u nu pas afstemt, van harte welkom bij Radio Dendria. Vandaag live te gast op de zomerkermis in Grimmingen. En als je nu nog niet wakker bent, get up. Samen met Technotronic. Goedemorgen.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: Ja, een beetje liefde maakte de wereld echt wel een stukje mooier nu waren, Nathan. A little bit of love van...
1: Ja, inderdaad.
0: Van, ja, het is weg.
1: Anna, Tom Grennan.
0: Tom Grennan, dat was het.
1: Ja, inderdaad. John Bon Jovi, kende die een? 64 jaar.
0: Niet persoonlijk.
1: Nee. Ah, ik ben onlangs tegengekomen, zeg.
0: Serieus, op de markt?
1: Ja.
0: Samen een punt gedronken.
1: Ja. Meer dan één.
0: Ja,
1: hij heeft zijn concert vroegtijdig moeten afbreken door stemproblemen. Hij heeft blijkbaar een zware operatie gehad. En dan het volgende nog. Ze waren de nieuwe videoclip aan het draaien. En hij heeft toen een vrouw gered die van de brug wou springen.
0: Toen was ze die videoclip aan het...
1: Ja, ze gingen die videoclip opnemen. Inderdaad.
0: Chance hem, hè?
1: Ja, het zou maar zijn. Chance dat hij hem tegenkwam.
0: Living on a Prayer noemen ze dat wel.
1: Hier is hij nog een keertje bij Radio Dendria. Bon Jovi, geniet ervan.

0: Turn Me On, Love Vincent. Sorry, Love Hit Me van Vincent, ik weet niet meer wie. Het doet het altijd erop weg, Renata, ik kan niet volgen.
1: Ik doe dat niet weg, jongen. Je kunt het gewoon niet lezen. Oh. Wat staat er hier?
0: Love Hit Me, J. Vincent Edwards. Voilà. En dan niet meer.
1: Zerelle, kom maken we Jackson eraan, Black or White. Maar eerst nog deze van Barbara Dex en Iemand Als Jij.
0: Dat is voor mij, hè.
1: En straks na 11 uur zijn we er terug bij.

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
2: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
5: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits Polizei bekannt ist und dem islamistischen Milieu zugerechnet wird.
4: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaart aan de rijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Het vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europese kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
6: Dit is Radio Dendria.
7: Dendria.
6: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: morgen.
1: Suzanne en Freek, en halverwege, en we zijn belangen nog niet halverwege, Bjorn.
2: Nee, we zijn absoluut nog niet thuis.
1: Het zal een zwaar dagje zijn weer.
2: Ja. Maar en... een goed eten, Renata.
1: Ja, zal zijn. Een goede pita.
2: En welke saus?
1: Ah, voor u dubbele portie, nietwaar?
2: Amai, nog niet. Die verwaas maakt dat niet nog weer warme chocomelk.
1: Alle een chance dat ze het niet kunnen redden.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Nick Kamen en Each Time You Break My Heart. We zijn nog steeds live hier op de zomerkermis van Grimmingen Leeft. In Grimmingen natuurlijk. En wij hebben ook snoepjes mee en dat voor 5 euro. Dan kan je Radio Dendria en Dendria Plus sponsoren. Want wij hebben ook een tweede zender als je meer van Nederlandstalige muziek houdt of meezingers. Dan moet je zeker eens gaan luisteren naar Dendria Plus.
1: Daar is het altijd feest, hè?
0: Daar is het altijd feest, inderdaad.
1: Ja. We gaan een bergje beklimmen. Mm-hmm. Als Remco Evenepoel dat kan, dan kunnen wij dat ook. Wij gaan gewoon Die on the Hill even spelen. Sienna Spira.

0: Ja, Sienna Spiro, Diana's Hill.
1: Dat komt er van als je zo'n nozel doet, Björn.
0: Ik doe nooit onnozel. Ja, ik ben de meest serieuze gast dat hier had tegenkomen vandaag.
1: Dan zijn we nooit niet op tijd. Enfin, wij moeten een plaatje gaan draaien voor Veronique. En dat werd aangevraagd door haar man Luc. En zij vroegen deze van Frank Galland aan. En we gaan dat met heel veel plezier gaan draaien.

0: Blueblood en Hold the Line, nog steeds live hier van in Grimmingen op de zomerkermis. En er is ook nog altijd Rommelmarkt doorlopend en straks om 3 uur dan is er kaatsing. En Björn, die is er ook nog bij.
1: Ja. Het was, ik was aan het wachten tot dat mijn beurt was, maar wauw. Deze is wel eentje dat ik met heel veel plezier aankondig. Ik ben mega fan. I still haven't found

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Super meubelen, super keukens en super solden. Nu super solden bij Meubelen Merlin. Merlin te Lessines is met meer dan 6000 vierkante meter de grootste speciaalzaak in de streek voor al uw meubelen, keukens en slaapcomfort. Tijdens de soldenkortingen van min 10 tot min 70%. Meubelen Merlin, alle dagen open, gesloten op woensdag. Zondag open van 2 tot 6. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Lessines. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
2: Dit is Radio Dendria.

0: Ingeborg, ga niet weg en wij gaan zeker nog niet weg. We blijven hier nog tot 5 uur deze namiddag. Je kan ook nog langskomen hier in Grimmingen na de rommelmarkt. Ook genieten van kinderactiviteiten of animatiekinder. Nou ja, Björn, speciaal voor jou. Daar,
1: hallo,
0: ja. Je mag ook straks naar daar gaan.
1: Yay.
0: Je mag gaan meespelen.
1: Yippie.
0: Maar eerst nog wat muziek tot 12 uur. Anastasia en Anja.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel

0: In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er zijn nog geen arrestaties gebeurd. Iran en Oman hebben overlegd over de situatie in de straat van Hormuz. Volgens Iran ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang voor de scheepvaart. Sinds vrijdag zijn er geen nieuwe rechtstreekse aanvallen meer geweest tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens president Trump wordt opnieuw onderhandeld over vrede, maar Iran spreekt dat tegen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit en is nu nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die het luchtruim was binnengedrongen. De drone werd onderschept boven de territoriale wateren bij Sulina, dichtbij de grens met Oekraïne. Volgens Roemeense aanklagers die de wrakstukken onderzochten, ging het om een Shahed-drone, een type dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds 2022 registreert Roemenië al tientallen schendingen van zijn luchtruim door drones. De president van Roemenië noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Er komen meer wolken en het kan licht regenen. Temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt met mogelijk een buitje. Later meer opklaringen en tot 24 graden.
1: Dit is Radio Dendria. De Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Cross My Heart van 8 Wonder. 12:05, als je nu pas afstemt. Een hele goede middag. Welkom bij Radio Dendria, live van in Grimmingen op de zomerkermis. En naast mij nog altijd collega Björn.
1: De allerbeste gewoon. Voor zij die aan het eten zijn, eet smakelijk. Geniet ervan.
0: En wie aan het drinken is, santé zou ik zeggen.
1: Voilà, zo.
0: Je mag nog iets zeggen.
1: Hallo Renata, ik ben in een zwart gat aan het vallen.
0: Mm-hmm,
1: geen koers, geen WK, het is gedaan.
0: Oei.
1: Hoi.
0: Mm-hmm. Hier is het Sheeran.

0: I Can't Have You. Dat is weer zo'n speciale titel voor hem, Joran.
1: Ja, die is niet rapcontent, die zangeres daar. Dat is toch niet ongelijk, hè?
0: Mm-hmm.
1: Maar snel zou ik hem wel lachen, hè?
0: Mm-hmm.
1: En nog een klein beetje, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat is een gouden glimlach.
0: Schoon, hè?
1: Lisa Lewis!

0: Oei, oei, en toen ging het licht uit. Zeg, Renata, deze plaat heb je toch voor mij opgezet, joh.
1: Nee, jongen, maar ik ging gewoon zwijgen.
0: Boris Gardner, ja. I wanna wake up with you. Heb dat voor mij gedaan. Ik zit daar gewoon.
1: Jij wou dat gewoon.
0: Kijk, weer.
1: Ja, tuurlijk. Jij wilt dat. I want you, Seven Gordon.

0: zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
3: De eerste rit van de tweedaagse Het Gouden Wiel Vianen voor Juniores U19 is volledig uitgedraaid op een triomf voor Onder Ons Parike. De ploeg kleurde het volledige podium van de openingsetappe. Marijn Bossaert won de eerste rit en nam zo de leiding in het klassement. Teamgenoten Stan Vernaaien en Lars Willems maakten het succes compleet, met respectievelijk een tweede en derde plaats. Vandaag staat de tweede en beslissende etappe op het programma. Daar wordt uitgemaakt wie zich tot eindwinnaar van de tweedaagse Het Gouden Wiel Vianen mag kromen. In Schendelbeke zetten het Uniek en B-Band volop in op de circulaire economie. Het Uniek verwerkt afgedankte stoffen tot nieuwe producten en biedt tegelijk werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. B-Band geeft gebruikte fietsbinnenbanden een tweede leven, als onder meer tassen, riemen en portefeuilles. Beide initiatieven tonen hoe afval kan uitgroeien tot een waardevolle grondstof en bijdragen aan een duurzamere toekomst. In 2025 waren bijna 1900 jobstudenten uit Geraardsbergen aan het werk. Samen vulden ze 3159 studentenjobs in. Gemiddeld verdiende een jobstudent €3290 en werkte hij of zij 210 uur. Ook in Geraardsbergen blijft studentenarbeid groeien. Ten opzichte van 2024 steeg het aantal werkende studenten met 1,1%. Volgens de RSZ werken studenten bovendien steeds vaker het hele jaar door en niet alleen tijdens de zomervakantie.
4: Dit is Radio Dendria.

0: is net de klok van 12 voorbij, Clocks, Coldplay.
1: Mm-hmm. En nu gaan we de beentjes een beetje doen bewegen, hè.
0: Allee, Renata, kom aan.
1: Als je graag een disco danst.
0: Jopla.
1: Ja, mocht dat hier altijd doen op straat, hè.
0: Met plezier, ik ben direct vertrokken, hè.
1: We zullen dat hier direct een beetje leider gaan zetten. Jopla. Hier is Bonnie Pointer.

0: VOF de Kunst en Suzanne.
1: Ja, dat was juist op tijd. Ik had net een snoepje in mijn mond gestoken, want ze zijn zo lekker. Komt er maar om, komt er maar om, komt er maar om.
0: Ja, slechts 5 euro. Ja, en je steunt er dender ja mee.
1: Voilà. En dat zwart gat, Renata, ik blijf er mee stukkelen. Hè. Geen voetbal meer. De Ronde van Frankrijk is gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Niks niet meer. Maar, de Supercup komt eraan. En volgende week is het weer tijd voor de Pintjesliga. Club Brugge Kortrijk, hè, bla.
0: Kijk, zo snel gaat dat voor u happy te maken.
1: Ja, hè. Een kinderhart, zo. Een kinderhand is
0: Je hebt alleen geen diamanten nodig.
1: Ze zijn welkom. Mm-hmm. Ze zijn welkom. Weet je wat? We zullen het hiermee doen. Herb Alpert en Janet Jackson. Diamantjes.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Liedje dat toch onlosmakelijk verbonden is met 9-11, weet je nog?
1: Mm-hmm.
0: Hoe oud was jij toen, Renate?
1: Ja, Björn, dat weet ik niet meer. En ik kan nu zeker niet rekenen. Ik ben veel te moe om nog te rekenen.
0: Maar alleen.
1: Maar ik ben al lang al moe. Ik was deze morgen nog moe, dus.
0: Doet toch geen zeer, hè?
1: Nee, gelukkig.
0: Nee.
1: Gelukkig doet het geen zeer.
0: Waar gaan we naartoe?
1: Mm-hmm.
0: Heartache Avenue. Van de wat? De mensen met?

0: Nu nog een nacht in Amsterdam en dat haal ik niet meer. Dat was nog bazaar.
1: Oh ja, wel.
0: Maar niet, jongen.
1: Kom,
0: ik ben niet meer.
1: Zeg. Ah, nee, we mogen niet weggaan.
0: Nee. We mogen nog een beetje blijven met Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Dus zie je het?
1: Blijf maar.
0: Dat we niet weg mogen.
1: Nee, we blijven niet.
0: Mm-hmm.
1: Altijd.
0: En zing maar mee.
1: Hopla!

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er zijn nog geen arrestaties gebeurd. Iran en Oman hebben overlegd over de situatie in de straat van Hormuz. Volgens Iran ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang voor de scheepvaart. Sinds vrijdag zijn er geen nieuwe rechtstreekse aanvallen meer geweest tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens president Trump wordt opnieuw onderhandeld over vrede, maar Iran spreekt dat tegen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit en is nu nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die het luchtruim was binnengedrongen. De drone werd onderschept boven de territoriale wateren bij Sulina, dichtbij de grens met Oekraïne. Volgens Roemeense aanklagers die de wrakstukken onderzochten, ging het om een Shahed-drone, een type dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds 2022 registreert Roemenië al tientallen schendingen van zijn luchtruim door drones. De president van Roemenië noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Er komen meer wolken en het kan licht regenen. Temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt met mogelijk een buitje. Later meer opklaringen en tot 24 graden.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Inderdaad, Soro. En what's the pressure? Totaal geen druk, hè, Bjorn?
1: Nee. Maar luxe van talent van eigen bodem, hè.
0: Mm-hmm. En jij zit te wachten op je oliebollenkraam.
1: Ja, wanneer gaat dat spel daar open, zeg ik, heb honger.
0: Nou, wel, het is 5 minuten na 1 uur en ik denk dat het nog even zal duren.
1: Malé.
0: Jij hebt altijd honger. Dus ja. Dat maakt niet uit. Nee, je hebt gewoon zin in oliebollen. Ook. Dat is het.
1: En dan warme choco.
0: Hou lang.
1: Mm-hmm. Dan gaat dat in nog duren, jong. Oh.
0: 2 uurtjes nog. Het zijn ace.

0: ondertitels bij steken, want ik heb er zelf niet te veel van begrepen. Sharazan van Albano en Romina Power. En nu moest ik zwijgen van Renato.
1: Nee, moeten. Ik wou gewoon zeggen dat onze collega Patricia vandaag jarig is. En zij zit in het promoteam. Zij is momenteel op aan met haar vent. Hè. Ja, en daarom is ze hier niet. Hè.
0: Nee, hè.
1: Misschien als het hoort. Hè. Gelukkige verjaardag, Patricia, van ons allemaal. Maar ook collega Luc van Praat. Die is volgende week zondag jarig. En de Luc, die zit hier wel.
0: Hij is mij aan het bekijken
1: en hij zegt dat zo in zijn eind. Hoe verjaardag ik volgende week? Appa, ja, ja, Luc, de 2e augustus. Dat is volgende week al, hè. Het gaat snel, hè, man.
0: Voor mij heb je
1: ja. En de Björn, ja, die wil weer al een keer drinken. Ja, maar ik weet dat de Luc graag een schone madame hoort. En ze komt uit Nederland. En ze heet Natasha Poes. Is niet waar, Luc? Zeg het maar, want Sabine is hier toch niet. Je mag het zeggen. Hier is het speciaal voor jou. Jij hoort bij mij, Natasha Poes.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Dit is Radio Dendria.

0: Mac en Katie Kisoon en Don't Do It Baby. Wat we wel gaan doen, dat is een interview met de voorzitter hier van het kermiscomité, mag ik zeggen?
1: Ja.
0: En dat is Katrien. Dag Katrien.
1: Goedemorgen. Middag.
0: Goedemiddag. Ja, voor mij is het ook nog een beetje morgen. Alles goed?
1: Alles goed.
0: Het is nu voor de hoeveelste keer dat jullie dat hier doen?
1: Ik ben eigenlijk het tellen een beetje kwijtgeraakt.
0: Mm-hmm. Dus zoveel keer al?
1: Ja. We hebben met bestuur afgesproken om een keer een goede telling gaan houden. Om te zien wanneer we een keer een jubileum kunnen vieren.
0: En het is al de derde dag vandaag, als ik me niet vergis.
1: Ja.
0: Ik heb een paar filmpjes gezien van de vrijdagavond. Het was hier toch plezant, hè?
1: Het was hier heel plezant. Veel volk gehad.
0: Mm-hmm. En gisteren?
1: Gisteren was het wat minder, maar vandaag zijn we weer...
0: Heel veel volk.
1: Ja.
0: Heel veel ontbijters ook, want ze stonden in de file.
1: We gaan richting 500 ontbijters.
0: Amai zeg.
1: Ja.
0: En de rommelmarkt is vandaag ook een ganse dag?
1: Ja, zolang het droog blijft. Ja.
0: Mm-hmm. En wil je nog iets vertellen?
1: Ik wil in ieder geval zeker Hans mijn team bedanken. Want zonder dat team hebben we geen kermis Grimmingen leeft. Dus heel hartelijk bedankt.
0: Ja, en er is ook iemand die er van het jaar niet kon bij zijn?
1: Ja, we hebben eigenlijk twee bestuursleden die er niet bij zijn. Mm-hmm. Jeff, omdat hij zijn verjaardag is goed wou vieren.
0: Ja.
1: En Laura, omdat ze juist mama geworden is.
0: Aha, proficiat dus, als ze aan het luisteren
1: zeker,
0: is.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: En ook natuurlijk aan de jarige een dikke proficiat. Maar voor de mensen die hier zijn, ik zie ook heel wat vrijwilligers. Hè?
1: Ja, heel veel. Ik denk dat we richting de 100 vrijwilligers gaan op ons kermisweekend.
0: En blijkbaar hebben ze altijd een liedje waar ze mee afsluiten. We gaan dat draaien, maar we gaan nog niet afsluiten.
1: Nee.
0: Dus ze gaan dat twee keren mogen doen vandaag.
1: Ja, inderdaad.
0: Uit volle borst meezingen. En welk liedje is dat?
1: Dat zou de Strangers zijn, Blauwe Geschelte.
0: Maar wel zie, ik hoor hem op nachtegrond.
1: Okay.
0: Ze mogen al beginnen te roepen.
1: Ja.
0: Bedankt hè.
1: Dank je wel.
0: Succes hè.
1: Dank

0: succes. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Lessine. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be.

Cliff Richard en We Don't Talk Anymore. En dat gaan we dan nog even doen. Tot 5 uur deze namiddag. En ik zie hier dat de kermis geopend is. Björn die is heel blij. Die staat aan te schuiven aan het oliebollenkraam. En straks had hij ook weer niks meer kunnen zeggen. Hè? Want hij gaat met zijn mond vol zitten. Hè? Please nu. Goedemiddag.

0: erfenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, De Geraardsbergen.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er zijn nog geen arrestaties gebeurd. Iran en Oman hebben overlegd over de situatie in de straat van Hormuz. Volgens Iran ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang voor de scheepvaart. Sinds vrijdag zijn er geen nieuwe rechtstreekse aanvallen meer geweest tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens president Trump wordt opnieuw onderhandeld over vrede, maar Iran spreekt dat tegen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit en is nu nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die het luchtruim was binnengedrongen. De drone werd onderschept boven de territoriale wateren bij Sulina, dichtbij de grens met Oekraïne. Volgens Roemeense aanklagers die de wrakstukken onderzochten, ging het om een Shahed-drone, een type dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds 2022 registreert Roemenië al tientallen schendingen van zijn luchtruim door drones. De president van Roemenië noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Er komen meer wolken en het kan licht regenen. Temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt met mogelijk een buitje. Later meer opklaringen en tot 24 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: ga ik die me nou, can give me just a little more time. En dat hadden we nodig om alles toe te slikken, heb je?
1: Ja, bij mij is het nog niet helemaal op, dus ik kon wat extra tijd wel gebruiken, maar die smaten willen lopen weg.
0: Nee, nee, het zou wel zijn. Ik heb bijna heel de pak al opgegeten, joh.
1: Het zitten er nog een stuk of vijf in, ik heb er met 10 besteld.
0: Allee, vooruit.
1: Moet je het hebben?
0: Nee, dank u.
1: Allee.
0: 4 minuten na 2 uur. Nee, dat gaat niet slim komen, anders.
1: En al die in dat zo van die hamburger en...
0: Dat wel.
1: Ah, wel dan?
0: Dat is voor vanavond.
1: Dat kan er ook nog van.
0: We zullen er vanavond een keer over hebben, over al die in dat
1: juin. Nee, bedankt.
0: Jij gaat er geen last van hebben.

0: tot de laatste noot was dat nog Boston en Amanda.
1: Ja, die moet die vrouw toch heel graag zien. Hè. Ik ga me even draaien, want ik... Ja, dat klinkt al een pak beter. Zeg, Renato, we zijn er nog niet weg, hè?
0: Nee.
1: Nee, hè?
0: We gaan nog even blijven, samen met die, hè?
1: Ja, Dalbe, Bob en Bo, Mo.

0: ik niet. Today I have a million, tomorrow I don't know. Vandaag heb ik een miljoen en morgen weet ik het niet. Zal wel niet zalig zijn.
1: Nee, ja, morgen. Welke dag is het morgen?
0: Maandag.
1: Mm-hmm. Manic Monday.
0: Nee, we gaan naar de markt trucjes kopen.
1: Ah, je zit thuis. Ja, het is waar. Je bent leraar.
0: Altijd eten, altijd eten.
1: Jij hebt 2 weken verlof. Oeh, had jij geen rubikjes gemaakt gisteren om die barbecue?
0: Ja, maar die van de markt zijn beter.

0: deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
1: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
3: De eerste rit van de tweedaagse Het Gouden Wiel Vianen voor Juniores U19 is volledig uitgedraaid op een triomf voor Onder ons Parike. De ploeg kleurde het volledige podium van de openingsetappe. Marijn Bossaert won de eerste rit en nam zo de leiding in het klassement. Teamgenoten Stan Vernaaien en Lars Willems maakten het succes compleet, met respectievelijk een tweede en derde plaats. Vandaag staat de tweede en beslissende etappe op het programma. Daar wordt uitgemaakt wie zich tot eindwinnaar van de tweedaagse Het Gouden Wiel Vianen mag kronen. In Schendelbeke zetten Het Uniek en B-Band volop in op de circulaire economie. Het Uniek verwerkt afgedankte stoffen tot nieuwe producten en biedt tegelijk werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. B-Band geeft gebruikte fietsbinnenbanden een tweede leven, als onder meer tassen, riemen en portefeuilles. Beide initiatieven tonen hoe afval kan uitgroeien tot een waardevolle grondstof en bijdragen aan een duurzamere toekomst. In 2025 waren bijna 1900 jobstudenten uit Geraardsbergen aan het werk. Samen vulden ze 3159 studentenjobs in. Gemiddeld verdiende een jobstudent €3290 en werkte hij of zij 210 uur. Ook in Geraardsbergen blijft studentenarbeid groeien. Ten opzichte van 2024 steeg het aantal werkende studenten met 1,1%. Volgens de RSZ werken studenten bovendien steeds vaker het hele jaar door en niet alleen tijdens de zomervakantie.
4: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.
5: This ain't no disco.

0: Let's have some fun. En ik heb het gevoel dat ik niet meer dan ben. Sheryl Crow.
1: Ik dacht dat hij ging zeggen, all I want to do is have some fun with you.
2: Maar toch niet.
1: Alle chance.
0: Heb je hem aan mij mispakken, Renata?
1: Ja. Af en toe wel, ja.
0: Ah, ja. Het is een wonder, hè?
1: Nog steeds live hier in Grimmingen op de zomerkermis. Als je daar thuis zit, kom gerust even langs.

0: Ja, doet u dat dus met Hij kan niet zonder jou?
1: Ja, inderdaad, nee. En ik heb hier daarnet een berichtje opgezocht in verband met een kater. Jij hebt daar geen last meer van, want jij drinkt geen alcohol meer, hè? Maar voor de mensen die alcohol drinken, die kunnen daar wel af en toe last van hebben, van een kater. En blijkbaar zeggen ze altijd, hoe pak fritten eerst op voorhand eten, dat helpt en zo van die dingen. Maar ik heb hier gelezen, noten en yoghurt. En als je daar dan alcohol op doet, ja, ik weet dat niet, hè. Het zou zeker niet goed zijn, hè. Het gaat niet bevallen, hè.
0: Ik denk dat dat een serieuze noot is om te kraken achteraf.
1: Maar ja, het tast sowieso de darmwand aan en de maag en zo, die in alcohol. En dan komt dat nog in die lever. Allee, nee, een gans gedoe.
0: Blijf er gewoon af.
1: Maar weet je wat dat best is?
0: Niet drinken?
1: Ja, maar nee, ja, dat ook. Maar als je dat gedronken hebt, hè, daarna Aquarius drinken. Dat helpt, dat heb ik zeker.

0: Elektro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Elektro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Milking en Walk on Water. En ik heb ze vorige week gezien, Bjorn.
1: Ah, proficiat.
0: Ja, en ik wou ze zeker zien. Ik wou het voor geen geld gaan missen. De eerste keer terug dat ik ze zag. Linda samen met Energy.
1: Ja.
0: Je waren niet mee, hè, jongen.
1: Nee, ik was totaal niet mee.
0: Verstaan.
1: Dus deze keer niet vandaag ook, eigenlijk.

0: Klaas en voor haar. En we hebben hier iemand naast ons staan en dat is Eva. Dag Eva.
1: Hallo.
0: Jij bent hier even op bezoek, zeker?
1: Ja.
0: Jij woont hier niet veraf, hè?
1: Nee.
0: Zeg een keer, van waar kom je?
1: De Okkernoot in Grimmingen.
0: Ja, en je bent hier met een aantal mensen, hè?
1: Ja.
0: Zijn dat ook jouw vrienden allemaal?
1: Ja.
0: En er is nog iemand bij? En wie is dat? Ja, wie is dat?
1: Emmanuel, onze begeleider.
0: Ah, voilà. En wat ga je nog doen vandaag?
1: Niet veel. Iets eten en iets drinken.
0: Ja, maar dat is al heel veel, hè? Eten ja. En drinken?
1: Ja.
0: Dat kan plezant zijn, hè, dat?
1: Ja.
0: En blijf je hier nog lang?
1: Nog even, ja.
0: Nog even. En is er een plaatje dat je graag zou aanvragen?
1: Niels de Stadsbader, Vuur en Vlam.
0: Hoi, Niels de Stadsbader, Vuur en Vlam. Is dat een nieuw liedje van Niels?
1: Ja, ik ben kei grote fan van hem.
0: Ah, dus eigenlijk mag ik draaien wat ik wil van Niels de Stadsbader, of niet?
1: Ja.
0: Wacht, hè. Ik ga een keer zoeken, hè. Vertel een keer, welke liedjes kende je allemaal van hem?
1: Allemaal zijn liedjes.
0: Oei, maar dat zijn er heel veel, hè. Niet waar?
1: Ja.
0: Mm-hmm. En het Vuur en Vlam.
1: Ja, ik ken.
0: Ah, oké. Okay. Zijn nieuwste. Goh. Ik ga aan onze technieker een keer moeten vragen of dat heeft. Maar ja, ik heb niet goed gekeken, want hij heeft dat zeker. En we gaan een beetje tegen de werking ingaan. We gaan twee Nederlandstaligen na elkaar gaan draaien. Bij Dendria Plus kan dat natuurlijk altijd. Dus als je graag van die Nederlandstalige platen hoort, dan moet je zeker daar gaan luisteren. Maar speciaal voor jou, Eva, ga ik nu Niels de Stadsbader draaien en In Vuur en Vlam.
1: Ga je dan
0: meezingen zo dadelijk? Maar dan moet je niet in de micro, hè. Je mag dat maar.
1: Ik kan zingen, hè. Ik volg zangles.
0: Voilà, dan mag ik die micro laten opstaan en ga je gewoon meezingen.
1: Ja, dat mag.
0: Allee, vooruit, Kixie. We gaan eraan beginnen. Hier is Niels de Stadsbader.

0: Ja, geef ze maar een daverend applaus. Hè. Dat was fantastisch. Eva heeft dat heel goed meegezongen. En dat ze een grote fan was van Niels de Stadsbader, dat was heel duidelijk.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg. Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er zijn nog geen arrestaties gebeurd. Iran en Oman hebben overlegd over de situatie in de straat van Hormuz. Volgens Iran ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang voor de scheepvaart. Sinds vrijdag zijn er geen nieuwe rechtstreekse aanvallen meer geweest tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens president Trump wordt opnieuw onderhandeld over vrede, maar Iran spreekt dat tegen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit en is nu nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die het luchtruim was binnengedrongen. De drone werd onderschept boven de territoriale wateren bij Sulina, dichtbij de grens met Oekraïne. Volgens Roemeense aanklagers die de wrakstukken onderzochten, ging het om een Shahed-drone, een type dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds 2022 registreerde Roemenië al tientallen schendingen van zijn luchtruim door drones. De president van Roemenië noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Er komen meer wolken en het kan licht regenen. Temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt met mogelijk een buitje. Later meer opklaringen en tot 24 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Poetry Emotion. En je kan nog altijd langskomen hier in Grimmingen, want wij blijven hier ook nog eventjes. En de rommelmarkt, die is hier ook nog aan de gang. Maar nu Milli Vanilli, girl, you know it's true.

0: Het is een perfecte plaat op zo'n dag zoals vandaag. Niets moet en alles kan.
1: Ja, de Lazy Song. We zeggen Lazy Sunday, maar niet voor ons. Nee. Wat blijft er nog over, heb je?
0: Vanavond niet veel meer, joh. Ik sta rap in mijn bed gelegen eigenlijk.
1: Je moet nog bolletjes eten en nog pizza en wat is het allemaal? Enfin, nu de nieuwste van Luc Steno. Wat blijft er over? En de buren zeiden het al, niet veel meer.

0: Down en Candida. En daar net zo een... even een regenbuitje. Een heel klein beetje zo. En dan Björn, ja.
1: Ik stond...
0: The picture of you, jong.
1: Ik stond hoog, maar niet droog.
0: Boyzone, picture of you. Dat was de bieten.
1: Handtekeningen naar de show. Mm-hmm.

0: 6. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Messines. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
2: Dit is Radio Dendria.

0: niet proberen na te zeggen wat dat hem allemaal heeft willen zeggen. My day will come van de Dinky Toys.
1: Ja, mijn dag komt nog, jongen. Ja, we zijn even nog heel eventjes hier maar, waar tot 4 uur. Want alles begint hier heel nat te worden. Het begint al heel veel wind te zijn. Allee, het is al een beetje de ganse tijd heel veel wind.
0: Ja,
1: maar wij moeten wel nog een plaatje gaan draaien. En dat is voor Mimi. En dat komt vanwege Noortje. En Noortje had graag de plaat gehoord voor haar Mimi van Marco Schuitmaker. En Engelbewaarder, laat jullie gaan.
0: Renata is content. Hallo!

0: Chrissy, and is this the way to Amarillo?
1: Ja, het is daar beter weer dan nu, net opgezocht. 26 graden stralend weer.
0: Maar dat komt hier ook, jong. Het gaat veel te warm zijn volgende week.
1: Het is wel 15 uur vliegen.
0: Ja. Volgende week ga je puffen, zweten, puffen.
1: Wat zal dat doen? Laat maar komen.
0: Hard and lonely.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.

0: Love Me. Ja, en onze tijd zit er hier op. Wij gaan hier overschakelen. We horen hier van alles een beetje, hè, Björn? Zo, ja. Oh ja, hola, hola, hola. Dat was een beetje te veel, hè, van het goede. Nee, we gaan de mensen bedanken dat we hier mochten langskomen op de zomerkermis in Grimmingen. Volgend jaar zullen we er waarschijnlijk terug bij zijn. Wij kijken er alvast naar uit. Ik zou zeggen, maak er hier nog een leuke dag van. En voor de mensen thuis nog een hele fijne zondag. Björn, wil je nog iets zeggen?
1: Ah wel, we zijn er klaar mee en nu begint de zon te schijnen. Het is echt ongelooflijk, maar zonneken is er. Wij zijn hier voorlopig ook nog even. Kom dus af.
0: Voilà, en bij deze schakelen we nu over naar de studio.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Joepie! Van Apero Beats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel!
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Hoboken, in de provincie Antwerpen, is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobile home in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelot in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Co. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje dat inreed op toeschouwers van de Pride is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. 1 persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
5: Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De eerste rit van de tweedaagse Het Gouden Wiel Vianen voor Junioris U19 is volledig uitgedraaid op een triomf voor Onder Ons Parike. De ploeg kleurde het volledige podium van de openingsetappe. Marijn Bossaert won de eerste rit en nam zo de leiding in het klassement. Teamgenoten Stan Vernaaien en Lars Willems maakten het succes compleet, met respectievelijk een tweede en derde plaats. Vandaag staat de tweede en beslissende etappe op het programma. Daar wordt uitgemaakt wie zich tot eindwinnaar van de tweedaagse Het Gouden Wiel Vianen mag kronen. In Schendelbeke zetten het Uniek en B-Band volop in op de circulaire economie. Tuniek verwerkt afgedankte stoffen tot nieuwe producten en biedt tegelijk werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. B-Band geeft gebruikte fietsbinnenbanden een tweede leven, als onder meer tassen, riemen en portefeuilles. Beide initiatieven tonen hoe afval kan uitgroeien tot een waardevolle grondstof en bijdragen aan een duurzamere toekomst. In 2025 waren bijna 1900 jobstudenten uit Geraardsbergen aan het werk. Samen vulden ze 3159 studentenjobs in. Gemiddeld verdiende een jobstudent €3290 en werkte hij of zij 210 uur. Ook in Geraardsbergen blijft studentenarbeid groeien. Ten opzichte van 2024 steeg het aantal werkende studenten met 1,1%. Volgens de RSZ werken studenten bovendien steeds vaker het hele jaar door en niet alleen tijdens de zomervakantie.

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6 te Gerardsbergen.

0: jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: In Hoboken, in de provincie Antwerpen, is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobielhome in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelot in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Caux. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje dat inreed op toeschouwers van de Pride is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.
1: Dit is Radio Dendria.
3: De Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
3: De eerste rit van de tweedaagse Het Gouden Wiel Vianen voor Junioris U19 is volledig uitgedraaid op een triomf voor Onder Ons Parike. De ploeg kleurde het volledige podium van de openingsetappe. Marijn Bossaert won de eerste rit en nam zo de leiding in het klassement. Teamgenoten Stan Vernaaien en Lars Willems maakten het succes compleet, met respectievelijk een tweede en derde plaats. Vandaag staat de tweede en beslissende etappe op het programma. Daar wordt uitgemaakt wie zich tot eindwinnaar van de tweedaagse Het Gouden Wiel Vianen mag kromen. In Schendelbeke zetten het Tuniek en B-Band volop in op de circulaire economie. Tuniek verwerkt afgedankte stoffen tot nieuwe producten en biedt tegelijk werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. B-Band geeft gebruikte fietsbinnenbanden een tweede leven, als onder meer tassen, riemen en portefeuilles. Beide initiatieven tonen hoe afval kan uitgroeien tot een waardevolle grondstof en bijdragen aan een duurzamere toekomst. In 2025 waren bijna 1900 jobstudenten uit Geraardsbergen aan het werk. Samen vulden ze 3159 studentenjobs in. Gemiddeld verdiende een jobstudent €3290 en werkte hij of zij 210 uur. Ook in Geraardsbergen blijft studentenarbeid groeien. Ten opzichte van 2024 steeg het aantal werkende studenten met 1,1%. Volgens de RSZ werken studenten bovendien steeds vaker het hele jaar door en niet alleen tijdens de zomervakantie.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Super meubelen, super keukens en super solden. Nu super solden bij Meubelen Merlin. Merlin te Lessines met meer dan 6000.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Hoboken, in de provincie Antwerpen, is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobile home in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelot in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Co. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje dat inreed op toeschouwers van de Pride is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De eerste rit van de tweedaagse Het Gouden Wiel Vianen voor Junioris U19 is volledig uitgedraaid op een triomf voor Onder Ons Parike. De ploeg kleurde het volledige podium van de openingsetappe. Marijn Bossaert won de eerste rit en nam zo de leiding in het klassement. Teamgenoten Stan Vernaaien en Lars Willems maakten het succes compleet, met respectievelijk een tweede en derde plaats. Vandaag staat de tweede en beslissende etappe op het programma. Daar wordt uitgemaakt wie zich tot eindwinnaar van de tweedaagse Het Gouden Wiel Vianen mag kronen. In Schendelbeke zetten het Uniek en B-Band volop in op de circulaire economie. Tuniek verwerkt afgedankte stoffen tot nieuwe producten en biedt tegelijk werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. B-Band geeft gebruikte fietsbinnenbanden een tweede leven, als onder meer tassen, riemen en portefeuilles. Beide initiatieven tonen hoe afval kan uitgroeien tot een waardevolle grondstof en bijdragen aan een duurzamere toekomst. In 2025 waren bijna 1900 jobstudenten uit Gerardsbergen aan het werk. Samen vulden ze 3159 studentenjobs in. Gemiddeld verdiende een jobstudent €3290 en werkte hij of zij 210 uur. Ook in Gerardsbergen blijft studentenarbeid groeien. Ten opzichte van 2024 steeg het aantal werkende studenten met 1,1%. Volgens de RSZ werken studenten bovendien steeds vaker het hele jaar door en niet alleen tijdens de zomervakantie.
3: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel!
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Wie geëvacueerd is na de bosbranden in de streek van Bordeaux kan voorlopig niet terug naar huis. Zolang de brand niet onder controle is, heeft de prefect daar benadrukt. Het gaat om 220.000 mensen. Bedrijven kunnen voorlopig ook niet werken en de overheid raadt toeristen af om naar de regio af te zakken. De maxima in de regio stijgen trouwens tegen dinsdag weer naar 40 graden. Ook bij ons zijn er weer natuurbranden geweest. In de provincie Namen waren op meerdere plaatsen bosbranden en zijn meerdere hectare natuur vernield. Tientallen brandweerlui zijn ingezet en die kregen hulp van de Franse collega's en bijstand in de lucht van de politiehelikopter. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er ook in ons land plannen zijn voor een aanslag zoals op de Pride in Berlijn dit weekend. Dat zegt het OCAT, dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Er zijn binnenkort wel enkele Pride-evenementen in ons land en die zal het OCAT wel met extra aandacht bekijken. Een autopsie moet duidelijk maken waaraan een baby van 1,5 maand is overleden in Echtegem in West-Vlaanderen. De ouders blijven voorlopig vastzitten voor verhoor. De komende dagen moet dan duidelijk zijn waaraan het kindje is gestorven. In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene zijn matras in brand gestoken in zijn cel. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij te veel rook heeft ingeademd. Ook drie cipiers raakten bevangen en kregen verzorging. 30 gevangenen op de getroffen afdeling zijn een tijdje geëvacueerd, maar konden wel vrij snel terug naar de cel. Een psychiater gaat de brandstichter nu onderzoeken. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft leider. Er kan nog een buitje vallen, maar het is toch stilaan overal droog. Ook op maandag nog kans op regen. Maar daarna komt er een warme en droge periode aan. Met maxima richting 35 graden.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.

tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: Access. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Messien. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Wie geëvacueerd is na de bosbranden in de streek van Bordeaux kan voorlopig niet terug naar huis. Zolang de brand niet onder controle is, heeft de prefect daar benadrukt. Het gaat om 220.000 mensen. Bedrijven kunnen voorlopig ook niet werken en de overheid raadt toeristen af om naar de regio af te zakken. De maxima in de regio stijgen trouwens tegen dinsdag weer naar 40 graden. Ook bij ons zijn er weer natuurbranden geweest. In de provincie Namen waren op meerdere plaatsen bosbranden en zijn meerdere hectare natuur vernield. Tientallen brandweerlui zijn ingezet en die kregen hulp van de Franse collega's en bijstand in de lucht van de politiehelikopter. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er ook in ons land plannen zijn voor een aanslag zoals op de Pride in Berlijn dit weekend. Dat zegt het OCAT dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Er zijn binnenkort wel enkele Pride-evenementen in ons land en die zal het OCAT wel met extra aandacht bekijken. Een autopsie moet duidelijk maken waaraan een baby van anderhalve maand is overleden in Echtegem in West-Vlaanderen. De ouders blijven voorlopig vastzitten voor verhoor. De komende dagen moet dan duidelijk zijn waaraan het kindje is gestorven. In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene zijn matras in brand gestoken in zijn cel. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij te veel rook heeft ingeademd. Ook drie cipiers raakten bevangen en kregen verzorging. 30 gevangenen op de getroffen afdeling zijn een tijdje geëvacueerd, maar konden wel vrij snel terug naar de cel. Een psychiater gaat de brandstichter nu onderzoeken. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft leider. Er kan nog een buitje vallen, maar het is toch stilaan overal droog. Ook op maandag nog kans op regen. Maar daarna komt er een warme en droge periode aan. Met maxima richting 35 graden.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is Radio Dendria.

Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Joepie! Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel!

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Wie geëvacueerd is na de bosbranden in de streek van Bordeaux kan voorlopig niet terug naar huis. Zolang de brand niet onder controle is, heeft de prefect daar benadrukt. Het gaat om 220.000 mensen. Bedrijven kunnen voorlopig ook niet werken en de overheid raadt toeristen af om naar de regio af te zakken. De maxima in de regio stijgen trouwens tegen dinsdag weer naar 40 graden. Ook bij ons zijn er weer natuurbranden geweest. In de provincie Namen waren op meerdere plaatsen bosbranden en zijn meerdere hectare natuur vernield. Tientallen brandweerlui zijn ingezet en die kregen hulp van de Franse collega's en bijstand in de lucht van de politiehelikopter. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er ook in ons land plannen zijn voor een aanslag zoals op de Pride in Berlijn dit weekend. Dat zegt het OCAT, dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Er zijn binnenkort wel enkele Pride-evenementen in ons land en die zal het OCAT wel met extra aandacht bekijken. Een autopsie moet duidelijk maken waaraan een baby van anderhalve maand is overleden in Echtegem in West-Vlaanderen. De ouders blijven voorlopig vastzitten voor verhoor. De komende dagen moet dan duidelijk zijn waaraan het kindje is gestorven. In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene zijn matras in brand gestoken in zijn cel. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij te veel rook heeft ingeademd. Ook drie cipiers raakten bevangen en kregen verzorging. 30 gevangenen op de getroffen afdeling zijn een tijdje geëvacueerd, maar konden wel vrij snel terug naar de cel. Een psychiater gaat de brandstichter nu onderzoeken. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft de leider. Er kan nog een buitje vallen, maar het is toch stilaan overal droog. Ook op maandag nog kans op regen. Maar daarna komt er een warme en droge periode aan. Met maxima richting 35 graden.
4: Dit is Radio Dendria.
5: De Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: super solde bij Meubelen Merlin. Merlin te Lessines met meer dan 6000 vierkante meter. De grootste speciaalzaak in de streek voor al uw meubelen, keukens en slaapcomfort. Tijdens de solde kortingen van min 10 tot min 70%. Meubelen Merlin, alle dagen open, gesloten op woensdag. Zondag open van 2 tot 6. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Lessines. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Dit is Radio Dendria.

0: op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerken Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkenronald.be. Dakwerken Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Wie geëvacueerd is na de bosbranden in de streek van Bordeaux kan voorlopig niet terug naar huis. Zolang de brand niet onder controle is, heeft de prefect daar benadrukt. Het gaat om 220.000 mensen. Bedrijven kunnen voorlopig ook niet werken en de overheid raadt toeristen af om naar de regio af te zakken. De maxima in de regio stijgen trouwens tegen dinsdag weer naar 40 graden. Ook bij ons zijn er weer natuurbranden geweest. In de provincie Namen waren op meerdere plaatsen bosbranden en zijn meerdere hectare natuur vernield. Tientallen brandweerlui zijn ingezet en die kregen hulp van de Franse collega's en bijstand in de lucht van de politiehelikopter. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er ook in ons land plannen zijn voor een aanslag zoals op de Pride in Berlijn dit weekend. Dat zegt het OCAT dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Er zijn binnenkort wel enkele Pride-evenementen in ons land en die zal het OCAT wel met extra aandacht bekijken. Een autopsie moet duidelijk maken waaraan een baby van 1,5 maand is overleden in Echtegem in West-Vlaanderen. De ouders blijven voorlopig vastzitten voor verhoor. De komende dagen moet dan duidelijk zijn waaraan het kindje is gestorven. In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene zijn matras in brand gestoken in zijn cel. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij te veel rook heeft ingeademd. Ook drie cipiers raakten bevangen en kregen verzorging. 30 gevangenen op de getroffen afdeling zijn een tijdje geëvacueerd, maar konden wel vrij snel terug naar de cel. Een psychiater gaat de brandstichter nu onderzoeken. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft leider. Er kan nog een buitje vallen, maar het is toch stilaan overal droog. Ook op maandag nog kans op regen. Maar daarna komt er een warme en droge periode aan, met maxima richting 35 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: die geëvacueerd is na de bosbranden in de streek van Bordeaux kan voorlopig niet terug naar huis, zolang de brand niet onder controle is, heeft de prefect daar benadrukt. Het gaat om 220.000 mensen. Bedrijven kunnen voorlopig ook niet werken en de overheid raadt toeristen af om naar de regio af te zakken. De maxima in de regio stijgen trouwens tegen dinsdag weer naar 40 graden. Ook bij ons zijn er weer natuurbranden geweest. In de provincie Namen waren op meerdere plaatsen bosbranden en zijn meerdere hectare natuur vernield. Tientallen brandweerlui zijn ingezet en die kregen hulp van de Franse collega's en bijstand in de lucht van de politiehelikopter. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er ook in ons land plannen zijn voor een aanslag zoals op de Pride in Berlijn dit weekend. Dat zegt het OCAT, dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Er zijn binnenkort wel enkele Pride-evenementen in ons land en die zal het OCAT wel met extra aandacht bekijken. Een autopsie moet duidelijk maken waaraan een baby van 1,5 maand is overleden in Echtegem in West-Vlaanderen. De ouders blijven voorlopig vastzitten voor verhoor. De komende dagen moet dan duidelijk zijn waaraan het kindje is gestorven. In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene zijn matras in brand gestoken in zijn cel. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij te veel rook heeft ingeademd. Ook drie cipiers raakten bevangen en kregen verzorging. 30 gevangenen op de getroffen afdeling zijn een tijdje geëvacueerd, maar konden wel vrij snel terug naar de cel. Een psychiater gaat de brandstichter nu onderzoeken. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft leider. Er kan nog een buitje vallen, maar het is toch stilaan overal droog. Ook op maandag nog kans op regen. Maar daarna komt er een warme en droge periode aan, met maxima richting 35 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.